Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer. Dit is
1: Joe. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor konden er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer open. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones, dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets. En eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt komende nacht gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. En begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem. Ja,
7: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Ramen, deuren, veranda's.
9: Lijnaars aluminium.
10: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones. Dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de hele wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren, meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer, zo'n 24 graden. Joe Easy.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
4: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Go Yellow!
6: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
10: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
6: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
12: VDK Bank.
14: Dit is Joe E.

0: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf 19.455 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
8: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Dit

0: komen terug van school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met een hand.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
3: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
2: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
3: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
2: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
3: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
2: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaars Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaars.be.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
11: Renault. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodashiku.be of bij uw dealer.
13: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen. Er konden gisteravond geen vluchten landen op Brussels Airport. Oorzaak was een drone-alarm, waardoor het vliegverkeer zo'n 20 minuten verstoord werd. Iluna de Boek die kwam uit Madeira en moest landen op Zaventem, maar dat lukte dus niet.
15: Hierdoor konden wij niet landen en begonnen we cirkeltjes te vliegen rond Brussel. Uiteindelijk raakte onze brandstof opgebruikt, waardoor wij moesten landen in Oostende. Maar het personeel die deze bijtanking doet, was niet aanwezig. We hebben zeker een uur en een half moeten wachten in een heel warme vlieger.
14: Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor één van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Sport dan. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. In ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
16: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
14: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. En Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Karmic werd nog 3e.
17: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten, maar... Ja, met een mooi resultaat, dus kan niet anders zijn dan tevreden.
16: Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
14: En dat WK is over 2 weken ook in Canada. De Amerikaanse zangeres Lady Gaga is mama geworden. Dat melden Amerikaanse media die Gaga met een baby in een draagdoek gespot hebben. Meer details kennen we voorlopig niet, dus we weten niet wanneer het kindje juist geboren is of wat de naam en het geslacht is. Het is voor Gaga haar eerste kindje samen met haar man Michael Polanski. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer en 24 graden. Joe Easy.

0: ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn. Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter. Joe Easy.

0: vind ik nu zo'n schoon huis.
1: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
0: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
1: Maar ja.
0: Oh my god.
1: Oh my god, bedoelt je?
0: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
1: Home my god.
0: Ja, je voelt het ook, hè?
1: Ja, ja, ja.
2: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortichem Petegem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
4: Voor als je mening telt.
5: Zal wel zijn.
4: Voor als de planeet ook telt.
5: Allokus, pro-planeet hier.
4: En voor als elke cent telt.
5: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
4: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
3: Bij Verikabank zit je drie keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
3: Verikabank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op Proximus. .be/businessmobile. Proximus. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: This is true.
9: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
10: De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
10: oh,
11: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met een held.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
13: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
14: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.

0: Zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
7: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
6: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. In het noorden van Frankrijk is gisterenavond een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open Tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. Vanavond is er trouwens ook al de vrouwenfinale tussen de Kazachse Elena Rybakina en de Wit-Russische Arina Sabalenka. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Koosmans.
8: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
6: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon er wel door en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden. Joe Easy.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Code Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
8: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Knaldi!
13: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk van...

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Verica Bank.
3: Dit is Joe.
4: Good times.
3: Great music.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: In de disco. Oh, oh, oh.
4: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
3: Draai een keer in het rond.
4: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
3: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè.
7: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
8: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
9: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
9: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, met een helft.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar kom niet, hè.
12: Oeh, hij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Bebat.
4: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Goedemorgen, het is weekend en dus mag ik samen met jou deze zaterdagochtend heerlijk doen opstarten. En daarvoor heb ik de beste muziek meegenomen. Eerst natuurlijk het nieuws van 10, dat krijg je van Bart de Meulemeester.
7: Goedemorgen, een opgeloste cold case in de provincie Luik. Steeds meer elektrische fietsen vliegen in brand. En Trump staat open voor de productie van Chinese elektrische auto's. In Luik is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin begraven. De politie dacht jaarlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland, Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
8: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
7: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. En mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
3: 2 minuten over 10 en er staan 3 files op onze snelwegen waar je moet aanschuiven. De langste file vind je op de E314 richting de grens met Nederland. Daar komt er een kwartier bij tussen Holsbeek en Tiltwingen. Het gaat ook traag op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En tot slot staat er ook nog een file op de E313. Je moet aanschuiven tussen Hasselt-Zuid en Diepenbeek. Dat komt door een ongeval en daar komen er 6 minuten bij.
9: Dit is Joe met Anne Paulussen.
3: Ik heb een muziekmix gemaakt van heel wat songs uit de 80's, de 90's en ook de Nillies zijn aanwezig, zoals deze zeer onschuldige Shaggy. Goedemorgen en welkom!
10: Yo man.
11: Yo.
10: Open up man.
11: What do you want man?
10: My girl just caught me.
11: You made her catch you?
10: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do.
11: So it wasn't you.

0: was me.
1: Van militair tot wereldster met op Spotify meer dan 1 miljard streams voor deze song. Shaggy en It Wasn't Me. Een hele fijne zaterdagochtend. Voor mij voelt het toch al aan alsof een halve dag is gepasseerd. Ja, mijn zoontje is altijd heel erg vroeg wakker en wil dan direct met zijn kranen gaan spelen en een toren bouwen. En dat is allemaal heel gezellig natuurlijk, maar ik ga voor alle veiligheid hier toch nog een extra koffie nemen. En dan vliegen we er samen in om die zaterdagochtend wat extra kleur te geven met veel muziek natuurlijk. Ik heb een vrouw meegenomen die vorig jaar een zeer goede indruk maakte bij het Belgische publiek. Haar naam doet misschien een belletje rinkelen of je gaat haar nu leren kennen. Ze heet Sienna Spiro en bezorgt je echt een heerlijk soulgevoel meteen. Haar stem, dat is iets magisch. Daar ga je me nog heel veel van horen. Maar ik heb eerst voor wat iconische piano van Toto gezorgd. Hold the line. Good times. Great music. Dit

muziek die heel erg filmisch aanvoelt. Een schot in de roos, die Sienna Spiro met een heel bijzonder stemgeluid. Als je haar trouwens live aan het werk wil zien, dat kan binnenkort. Of binnenkort 16 maart 2027, nog heel even wachten, in Vorst Nationaal in Brussel. Ik denk wel dat dat de moeite gaat zijn. We zijn zaterdag 11 september. Nee, we zijn de 12e september al. Ik vergis me. Kijk, het is nog een beetje vroeg ook voor mijn hoofd. Maar het is wel de ideale dag om de radio dicht bij jou te hebben tijdens de voormiddag. Misschien met wel een koffiekoek of een uitgebreid ontbijt daar aan jouw kant. Ik weet het niet, mag het altijd doorsturen. En ik heb ook het idee, als je zo naar buiten kijkt, dat het ideaal fietsweer is. Ja, want Mario heeft ook een berichtje gestuurd in de Joe-app van op zijn fietstochtje in de zon. Oh, amai. Heel erg gezellig allemaal. Dit is ook prettig. Paul Young, Love of the Common People.

0: Het is op sommige plaatsen toch nog een beetje mistig, zie ik in de Joe-app verschijnen. Maar dan komt de zon helemaal tevoorschijn dankzij de stem van Sheryl Crow zometeen.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk van...

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
12: Code Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Echt, een heel jaar!
10: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
14: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1+1

0: Een hap uit de prijzen. Ja. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Ramen, deuren, verandas?
4: Reinhards Aluminium.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
6: Good times.
7: Great music.
6: Dit is Joe.
8: This ain't no disco. It ain't no country club either.

ervaring. 9 oktober komt er trouwens een nieuw album uit van haar. Pick You Up heet dat. Je hoorde haar met All I Wanna Do. Dieter laat net weten dat hij deze ochtend ontbijt op bed heeft gekregen. Amai, van zijn 2 dochters. Ah ja, ze wilden hem verrassen voor zijn verjaardag. Dat is natuurlijk heel erg fijn en gezellig. Al heb ik toch ook het idee dat er heel veel mensen... Oh, ik ken toch heel veel mensen die zeggen van... Nee, eten in bed, dat gaat absoluut niet. Ook al is het ontbijt op bed voor een of andere gelegenheid. Dat gaat absoluut niet. Ik kan het wel aan. Voor mij mag het wel, ontbijt op bed. Ik zeg daar zeker geen nee tegen. Maar ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen... Nee, oh my god, dat is echt niks voor mij. Mag je misschien eens even laten weten in de Joe-app hoe jij daar tegenover

komen toch wat reacties binnen over dat al dan niet eten in bed. Dirk Luijts laat weten, het kan, maar liever toch in iemand anders zijn bed. Ja, oké, ik snap het. Katrien Termotte laat weten, oh nee, zeker niet in bed eten en zelfs niet in de zetel bij ons thuis. En Mieke de Smet laat weten, mijn man bracht mij ooit ontbijt op bed. Ik heb hem direct teruggestuurd. Sorry schat, geen kruimels in mijn bed. En hij heeft het nadien nooit meer gedaan. Oké, ik denk dat het duidelijk is. Eén minuut over 11:30 en er staan 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file vind je terug op de E314 met de grens richting Nederland tussen Holsbeek en Tieltwingen. Daar komt er een kwartier bij. Richting Gent op de E17, problemen tussen Waasmunster en Lokeren. Dat komt door een ongeval, daar moet je 10 minuten bij tellen. De Brusselse ring op de buitenring traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar moet je 11 minuten bij rekenen. En tot slot staat er ook nog een file op de E313 tussen Hasselt-Zuid en Diepenbeek. Daar is een ongeval gebeurd en moet je 7 minuten bijtellen. Anne Paulussen.

dat is altijd pure feel-good. Katrina and the Waves. En we houden de sfeer natuurlijk optimaal hier op jouw zaterdagochtend. Heel erg welkom als je nu pas begint te luisteren. Stranger Things heeft dit natuurlijk doen boomen terug. Ik weet niet of je al gekeken hebt of je nog aan het kijken bent. Maar dit is natuurlijk ontzettend populair geworden daardoor. Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Bonnie M is Daddy Cool in 3 minuten.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
2: En deze zondag is mijn gast DJ en zangeres Anouk Maton. Ik heb een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje, waarin ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
3: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
7: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
13: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
12: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
14: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
17: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
18: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
19: Volkswagen.

Heel veel liefde voor Boney M in de Joe-app. Ik snap het ook wel, want dat is altijd zo'n fijn muziek waar je veel energie van krijgt. Rita stuurt van ja, ik moet echt terugdenken aan de dansfeestjes in de jaren 80. We hebben ons zo laten gaan op dat nummer. En ook Peter is er zeer nostalgisch over. Dat is wat muziek met je doet natuurlijk. Brengt jou helemaal terug naar fijne herinneringen. Ik heb dat eigenlijk ook wel met het volgende nummer, want dit is eentje waarop ik voor het eerst gesloten heb tijdens de bosklasse. Oh my god, dat is al lang geleden. Shakira en Underneath Your Clothes met dat speciale stemgeluid.

Je weet het misschien, maar er bestaat de Dire Straits Experience Band. Opgericht door en met voormalig lid Chris White om de legendarische muziek van Dire Straits levend te houden. Binnenkort houden ze halt in Stadsbouwschurig in Stadsschouwburg in Antwerpen op 1 november. En er zijn nog tickets. En nu gaan we het nog eventjes wat romantisch aanpakken richting 11 uur. Ja, het uur is al voorbij. Het gaat snel vandaag. Can you feel the love tonight? Well, we gaan de liefde ook voelen gewoon nu, deze zaterdag voormiddag.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Ik weet niet of zaterdag jouw vaste poets- en kuisdag is, maar voor iedereen die ermee bezig is, zorgt Queen voor extra motivatie. 11 uur, goedemorgen. Bart de Meulemeester heeft het nieuws.
4: Goedemorgen. Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. In Luik is er een cold case opgelost en Andy Batens is door naar de volgende ronde op de Flanders Darts Trophy. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers voor de begrotingsgesprekken. Ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. Je hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
5: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven door de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een evenwichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
4: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. En op de Flanders Darts Trophy in Antwerpen is Andy Batens als enige landgenoot door naar de 16e finales. Batens won van de Engelsman Joe Cullen met 6-3. In de volgende ronde speelt hij opnieuw tegen een Engelsman. Tim Huybrechts is uitgeschakeld. Hij verloor van een Pool met 6-5. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
3: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die vind je terug op de E17 richting Gent. Tussen Waasmunster en Lokeren is er een ongeval gebeurd en moet je ondertussen een uur aanschuiven. Op de Brusselse buitenring zijn er problemen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar moet je 10 minuten bij rekenen. Op de grens richting Nederland op de E314 is het traag aanschuiven tussen Aarschot en Tieltwingen. Daar komen 8 minuten extra bij. En tot slot sta je ook nog aan te schuiven op de E313 tussen Hasselt-Zuid en Diepenbeek. Daar is ook een ongeval gebeurd en moet je 6 minuten bijtellen.
6: Dit is Joe
7: met Anne Paulussen.

Kijk, toch wat luisteraars die zaterdag als vaste kuisdag hebben. En strijken valt daar natuurlijk ook onder. Ik heb een bericht gekregen van Nadine die daarmee bezig is. Geen al te fijne taak. Ik denk dat ook heel veel mensen dat tijdsverlies vinden. Maar natuurlijk is er niks zo leuk om een kreukvrij hemdje te dragen als je wakker wordt. Een hele goede morgen! Al dagen kan je de Franse televisie of radio niet opzetten of er wordt gesproken over Céline Dion. Daar is natuurlijk een reden voor, want Céline Dion is helemaal back. Heeft heel wat gezondheidsproblemen gehad en daardoor ook lang niet op het podium gestaan. Maar vanavond is ze terug voor haar fans in Parijs en bijt ze de spits af van haar comeback tour. Heel veel mensen zijn daar dus om te genieten van dat concert. Ze zijn daar samengekomen. Het is nog even tot vanavond, dus ik dacht laten we nog maar eens opwarmen met haar muziek. Met deze fijne song, That's the Way It Is.

uit de beginperiode van Imagine Dragons on top of the world. En daarover gesproken, het is vandaag de voorlaatste rit van de Vuelta. Venijnig bergritje waarmee het klassement nog helemaal op zijn kop kan gezet worden.

0: opperste concentratie. Het is Rob of Eronder. Nee, het is ertussen. Een taco. Kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
1: Rob, Eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
2: De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
2: oh,
4: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
12: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

Nickelback, How You Remind Me, die ideale wekker voor als je nog niet helemaal up and running bent. Ach ja, het weekend is ook gewoon om een slow morning te beleven. Waarom ook niet natuurlijk? Laten we ons maar gewoon verder helpen door Incognito. Don't you worry about a thing.

Laat dat de leuze zijn van deze zaterdag. Je hoeft je maar over één klein beetje iets zorgen over te maken. En dat is over de files. Enfin, ik ben aan het overdrijven. Het is vooral een beetje problematisch op de E17 richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren. En moet je ondertussen 1:20 aanschuiven. Dus dat is niet zo prettig. Heel veel goede moed als je in die file staat aan te schuiven. Verder zijn er ook nog problemen op de Brusselse ring op de buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar moet je 10 minuten aanschuiven. Op de E313 gaat het traag tussen Hasselt-Zuid en Diepenbeek. Dat komt door een ongeval. Daar moet je 7 minuten bij rekenen. En tot slot staat er ook nog een file op de E314. Met de grens richting Nederland tussen Aarschot en Tieltwingen. En daar moet je 6 minuten bij tellen. Anne Paar.

0: de jaren 80 op zijn best dankzij Berlin en Take My Breath Away.
1: Viva la vida.
0: Ja, morgen is het weer zover. Morgenochtend tussen 10 en 12 is er weer Viva la Vida hier op Joe. En Anne van Elzen praat dan openhartig met een gast en neemt daar ook de tijd voor natuurlijk. Morgen is dat met Anouk Maton dat ze dat doet. Over het geluk in het leven. Er komen heel wat zonnige momenten voorbij natuurlijk. Maar ook kwetsbare dingen worden besproken. En Anouk Maton vertelt ook over haar eigen geluksformule. Dagelijks en wekelijks. En er is natuurlijk ook heel veel goede muziek om het leven te vieren. Morgen vanaf 10 uur, Viva la Vida hier

0: tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
4: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

nog heel even aftellen vooraleer we weer mogen genieten van dat vrijdaggevoel. Mijn maag die begint hier stilaan te knorren, dus het is tijd om na te denken over een lekkere lunch. Je bent misschien al wel bezig in de keuken en in het weekend mag het al wel eens iets meer zijn. Hè? Ik zou bijvoorbeeld

Het meest aangename gezelschap voor jouw zaterdagnamiddag krijg je zometeen. Astrid Philips staat klaar en heeft heel wat muziek uitgekozen waarvan je extra blij wordt. Ik heb al eens gepiept in die playlist, maar ik hou het nog eventjes geheim. Geniet ervan. Tussen 12 en 4 is zij jouw gezelschap. Wij gaan nog samen richting het nieuws met Fireflies van Owl City. Eerst nog deze geweldige song van Golden Earring en Raider Love. Heel fijne zaterdag nog en tot binnenkort.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Een zonnige zaterdagmiddag met een beetje onder. Dat is wat je krijgt met Culture Beats na het nieuws van 12 met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. In Gent wordt opnieuw een minderjarige verhoord na een bommelding. En Justine Gekere moet passen voor het WK wielrennen. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers voor de begrotingsgesprekken. Ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. Je hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
5: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven door de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een evenwichtig en een rechtvaardig pakket kunnen komen.
4: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daar tegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet. Voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. Noord-Korea heeft opnieuw projectielen afgevuurd naar de Japanse zee. Dat laat Zuid-Korea weten. Noord-Korea voerde vorige maand ook al een 10-tal lanceringen uit met raketten. De militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea werden vorige maand nog teruggeschroefd. Onder meer omdat die een te vijandig signaal zouden geven tegenover Noord-Korea. En dan nog een zware domper voor wielrenster Justine Gekere. Zij moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Dat betekent ook meteen het einde van het seizoen voor haar. Vorig jaar moest Gekere ook al passen voor het WK, ook toen door een val. En dan nog het weer. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
3: Dankjewel Bart. Er staan ook 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 11 minuten op de Brusselse Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En ook nog eens 10 minuten extra op de E314 richting grens met Nederland. En dat daar tussen Holsbeek en Teeltwingen.
6: Greatest Hits.
7: Met Astrid Philips.

narcisme, dat was duidelijk in de 90's ook al een ding. Mr. Vane van Culture Beat, fijne middag. Welkom hier bij Joe Nog Steeds. Op deze 12e september staat voor veel zon. Dat is heerlijk, echt waar. Pak het ervan. En daarbij horen duidelijk ook witte broeken. Dat heb ik hier toch gemerkt, want ik zag daarnet bij mijn collega Anno Paulussen een witte broek. En toevallig is het helemaal van hetzelfde bij mij. Het is trouwens ook vandaag al dag 2 van de 50ste editie van Leffingen-Leuren. 3 dagen feesten daar in de West-Vlaanders in Leffingen. Dus kijk, ja, de feestweekends, ze zijn nog lang niet voorbij. Dat ga je hier vandaag ook merken bij Joe. Want we gaan dansen met Marco, met een jarige Mylène Farmer. En Pink, ja, jij hebt jouw momentje vorige week al gehad. Toen werd ze 47. Maar vandaag is ze nog steeds welkom, hè. Pink en What About Us.

kwart over 12 op deze zaterdagmiddag. Straks dan reggae from London met Maxi Priest, die dan wel naar Jamaica trok om Wild World op te nemen in een studio daar. Maar een hele vlucht lang dacht hij wel, slecht idee, waarom doe ik dit toch? Moet ik dit eigenlijk wel doen? Ik voel het eigenlijk niet met dat nummer, dat herken je misschien wel. Dat je zo heel denkt van, oh, zou ik het wel doen? En Maxi Priest heeft dat ook voor gehad tijdens een zeer lange vlucht van toch ongeveer zo'n 10 uur, hè, als je van Londen naar Jamaica wil. Maar hij heeft het uiteindelijk toch maar gedaan. En die Wild World krijg je straks dus te horen. Komt eraan zometeen na dit nummer hier dat jou alle hoeken van de kamers lijkt te doen zien.

0: jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En deze zondag is mijn gast DJ en zangeres Anouk Maton. Ik heb een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje, waarin ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Focus, focus,
6: tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Brooddoos.

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
9: Ramen, deuren, veranda's. Leinaars
10: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Good times. Great music.
12: Joe!
11: Dit is Joe.

cover van Cat Stevens, deze Wild World van Maxi Priest, tot bijna 12:30. Onder de noemer bizarre aandacht is ook aandacht. Kan Taylor Swift het misschien gewoon allemaal maar beter omarmen dat er een reeks insecten naar haar vernoemd zijn? Ja, in Australië heeft een onderzoeker dat geregeld bij de ontdekking van 12 nieuwe soorten. En er is ook een redenering helemaal achter, omdat de iconische look van Taylor Swift nu eenmaal bestaat uit blond haar, rode lippen. En die insecten zijn blijkbaar lichtgeel met hier en daar rode accenten. Dus ja, dat is één op één bijna, hè. We zijn dus sinds kort onder andere een Swiftifilus Taylor-Ray-rijker. Een insectje dat al eens te spotten valt in Australië dus. Taylor Swift heb ik hier nu ook bij voor jou. Taylor Swift met Anti-Hero.

0: 12 september vandaag. Dat is een goeie voor meezingers. Heb je misschien ook al wel mogen ervaren hier en daar. Maar het is ook een iconische voorjarige muzikanten met Barry White. Met Johnny Cash, die ik hier sowieso voor 4 uur deze middag nog ga draaien. En zometeen ook al Mylène Farmer, die op handen gedragen wordt. In Canada, in Frankrijk, bij ons denk ik ook wel. Toch zeker als ze die wereldhit van haar brengt. Van Mylène Farmer, die Désenchantée, dus er vandaag precies 65 wordt. Komt er zometeen aan. Maar eerst nog eens kijken op de weg. Eén file daar waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is een klein kwartier, meer bepaald op de E314 richting de grens met Nederland. En dat tussen Holsbeek en Tieltwingen.
1: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: Heimas, een diamond, valt dus ook samen te vatten onder PhD, die je net nog kreeg met I Won't Let You Down. Tot 20 voor 1, goedemiddag. En ik merk hier zeer veel enthousiasme. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met die zon. Het is gewoon een toffe dag. En ik merk dat bij Chris bijvoorbeeld, bij Rudolf, bij Mia, bij Lisbeth, bij Annick, die ook een zeer toffe dag nog tegemoet gaat. Want ze heeft familiedag op het werk met springkastelen voor de kinderen, met pannenkoeken en wafels voor ons. Laat ze dan weer weten. Maar geniet ervan, zal ik vooral voor de juiste muziek erbij zorgen. Net straks voor 1 uur nog Aaron Blommaert, Zoe Levi, Rhythm is a Dancer. Ja, je gaat kunnen jumpen op dat springkasteel. En zometeen ook al uit eigen huis, Natalia, Gone to Stay.
1: Vanavond bij VTM reist Brad Pitt met een bullet train vol gemotiveerde moordenaars. En bij VTM 2 vliegen de pijlen als kogels in de blokletter Flanders Darts Trophy. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
6: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
8: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.

tot 10 voor 1. Ik heb trouwens wat vrienden die in Assen wonen. Dat is niet zo ver van Brussel. En die vrienden die zijn al weken, maanden denk ik zelfs, aan het uitkijken. Zeer enthousiast aan het doen en aan het vertellen. En babysits ook aan het zoeken voor de hopduvelfeesten daar in Assen. Dat is een gigantisch ding blijkbaar daar. En dat mag Aaron Blommaert dan vanavond ook gaan ontdekken. Want hij treedt daar vanavond op. Maar zometeen kan je dus al opwarmen met Aaron Blommaert. Want je hoort hem met tranen van goud. Na hier nog Mr. Mister en Kyrie.

Tranen van Goud op deze zaterdagmiddag, maar vooral zaterdag dus. Weekend, en dat mag je voelen ook aan de muziek hier. Met Bee Gees nog vlak voor het nieuws van 1. Dit zijn ze met Jive Talking.

0: waar de 60s nog eens mogen meedoen met de jarige job van Job. Johnny, eigenlijk bedoel ik ook wel met Johnny Cash dus. Maar dat is allemaal voor straks na het nieuws van 1 met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vermoedens van kwaad opzet bij het treinongeval in Frankrijk. Het aantal bedrijfswagens piekt en einde seizoen voor Justine Gekire. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd. Goed voor 850 scholieren na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond. Dat berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden de lokale autoriteiten daar. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En dan nog een zware domper voor wielrenster Justine Gekire. Zij moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Dat betekent meteen ook het einde van het seizoen voor haar. Vorig jaar moest Gekire ook al pas voor het WK, ook toen door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
0: 1 file nog op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Brusselse Buitenring, een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

over 1 met Clarence Clemons, Jackson Brown en You're a Friend of Mine. Dat is een goeie om mee te nemen als je bijvoorbeeld op een voetbalveldje staat. Een van je lievelingen staat er ook op het veld. En dan moet dat vooral plezant blijven, vriendschappelijk blijven en zo. You're a Friend of Mine dus kreeg je net. En verder gaan we vooral blijven genieten van deze zaterdag hier ook met de beste muziek erbij. Met Johnny Cash dus, die jarig is vandaag. Daar gaan we zo meteen nog eens mee vieren. Maar nu vooral nog eens overdonderd worden door Alicia Keys, Fallin'.

Soul Sister, True Before We Started. Als je dit weekend nog eens wil starten, ik zou het vooral vandaag doen, want het wordt de beste dag van het weekend. Morgen toch weer meteen een paar graadjes kouder en ook meteen grijs weer erbij. 12 september en dat betekent dat hij 93 had kunnen geworden zijn vandaag. Maar het is 71 geworden voor The Man in Black, die eigenlijk gospelzanger wou worden, maar het werd uiteindelijk dus country. En daar is ook niks mis mee, integendeel zelfs. Johnny Cash vieren we vandaag op zijn geboortedag met een van zijn allergrootste hits, met Ring of Fire.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care-garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Aldi, 1+1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel, leef beter.
13: Het moment van de waarheid, het is Rob of eronder. En het is eronder. Een overschotel, ongelooflijk, wat een prestatie.
14: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
15: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

Mr. Know-it-all van Terry Swims. Het gaat dan over zelfsabotage in de liefde. De man heeft al wat meegemaakt met Intos. Vijf voor half twee. Goedemiddag. Ik mag hopen dat je al aan het genieten bent van deze zaterdag. Muzikaal kan je hier nog wel iets gefixt krijgen trouwens. Hè. Straks komt de noodknop nog eens tussen beiden daarvoor. En dat is voor onder andere nog na Anesthesia en hier ook al het goede doel met België.

0: België, waar ook op een zaterdagmiddag een file te vinden valt, hoor. Op de Brusselse buitenring dan meer bepaald 12 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
1: Greatest Hits met Astrid Philips.

Anastasia, I'm Our Love. En hier dan weer is het andere Koken Live in Kicking, meer bepaald met die Schotse band die al op heel wat festivals in België mocht staan. Rock Zottegem, Suikerrock, Marktrock, Rock Werchter. Maar met hun nieuwste album, nieuwste tournee. Nee, daarmee passeren ze

0: 20 voor 2 met Simple Minds en Alive and Kicking. Ja, en dan is het eindelijk nog eens aan jou. Je mag het nog eens helemaal overnemen. Dank aan de noodknop die net werd ingeduwd. Dat betekent dat jij een noodnummer mag kiezen. Gewoon een nummer dat jouw dag een klein beetje beter of misschien veel beter meteen maakt. Deze zaterdag, waar heb jij op dit moment nood aan? Wat muziek dan betreft, laat het mij vooral weten via de app. En wie weet, draai je het wel straks naar Cyril nog en Stumbling In.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
6: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
10: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Dit is Joe.
14: Met Astrid Philips.

waar een zeer gevarieerd paletje aan noodnummers binnengekregen via de app, waarvoor dank ook trouwens. Jerusalem was een ideetje van Gerda. Supernova van Willem Temptation mag het zijn voor Nathalie. Tom de Klerk komt eraan met Bobby aanschoepen. Ik zie zo Germen Duivenkot, dat heeft het dus niet gehaald. Hè. Glow van Rick James had ook nog gemogen. Of Tina Turner met The Best of Bruno Mars met I Just Might of Cut Night Joe. Maar het is nog iets anders geworden. Het is de keuze van Kenny Hayard. Old and Wise van de Alan Parsons Project. Dat is muziek dat we eigenlijk meer draaien bij Joe Gold, denk ik. Maar Kenny begint dit nummer meer en meer te voelen. Nu hij ouder wordt, zet hij er ook bij dat hij nog maar 42 is. Maar schoon nummer, dat zeker wel.

Het is nog best een zonnige, aangename dag. En volgende week ook gaan we nog eens temperaturen krijgen tot 24 graden. Maar toch willen we jou zeer graag ook nog eens in een lekker gezellig warm dekentje. Dat is toch altijd wat je denkt als je deze man hoort. Hè? Michael Bublé met Haven't Met You Yet. Goedemiddag.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
1: The Walrus of Love dit jaar uur, want jarig komt eraan na onder andere Nena en Kim Wilde en het nieuws van 2 ook al met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Vermoedens van kwaad opzet bij het treinongeval in Frankrijk en 3 doden in Oekraïne bij Russische luchtaanvallen. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord. Het onderzoek is nu nog volop aan de gang. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. En in het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden lokale autoriteiten daar. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
1: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 20 minuten op de E314 richting de grens met Nederland tussen Holsbeek en Tieltwinge. En ook nog een kwartier op de Brusselse Buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
3: Greatest Hits met Astrid Philips.

deze week nog eens de originele Duitse versie van gespeeld in de avond dan hier bij Joe. Maar zaterdagmiddag mag het al eens ietsje meer zijn. En met Kim Wilde dus ook al bij Nena. Met Any Place, Anywhere, Anytime. Om 2:07. Zeer goede middag nog steeds. Ja, op deze 12e september. Wat ook staat voor Open Monumentendag. En van een monument gesproken. Barry White viert zijn verjaardag. Die haal ik erbij dus na onder andere Ella Langley. Bij ons is dat nog een behoorlijk nieuwe artiest. Maar in Amerika ligt het allemaal net ietsje anders. Hè? Want binnenkort bijvoorbeeld worden daar de CMA Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste country awards. En daarvoor is Ella Langley 9 keer genomineerd. Onder andere in de categorie Single van het jaar. Waar ze dan opneemt tegen Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Of zou Ella toch de award mee naar huis mogen nemen in die categorie dan met Choosing Texas. Die hoor je zo meteen trouwens, nadat je hier ook je cowboyhoed op mag, om de paarden te tellen dan zeker. Hè? Wild Horses is dit nu van Gino Vanelli.

0: Texas zingt, dan is de kans groot dat je in de country-sfeer zit. Dat is zeker en vast ook zo met die Choose in Texas van Ella Langley. 23 jaar geleden alweer overleden aan de gevolgen van zware nierproblemen. Barry White, die in de 60s nog zong onder de naam Barry Lee, maar echt pottenbreken, dat deed hij toen niet. Een decennium later daarentegen, en ook als zijnde Barry White, werd het wel een gigantisch succes. Barry White dus, net als Johnny Cash en Mylène Farmer, ook al een 12 september kind.
1: Good times. Great music.
2: Dit is Joe.
3: I've heard people say that too much of anything.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En deze zondag is mijn gast DJ en zangeres Anouk Maton. Ik heb een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje, waarin ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent... Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
9: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
10: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
9: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
12: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de 3 verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan het dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè.
13: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Krevel.
16: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
17: Krevel. Leef beter.
18: Ramen, deuren, veranda's.
19: Lijnaars Aluminium.
20: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.

0: schijn vandaag.
1: Mocht het toch wel het vrolijkste Clouseau-nummer zijn. Hè? En omdat de liefde ook altijd gevierd mag worden, twee keer op rij van die bloedmooie romantiek met John Legend en ook al Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: Zometeen dus ook al John Legend en All of Me. En dan dit hier toch nog eens even proberen uittesten of het al werkt. Ja, oké, dat rad dat komt ook in orde. Dat is voor straks dus allemaal nog. Maar eerst nog eens kijken. Het gaat op de weg Antwerpse Ring richting Nederland. 50 minuten daar tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. 20 minuten op de E314 richting de grens met Nederland. En dat tussen Holsbeek en Tieltwingen. En nog eens 10 minuten erbij op de Brusselse Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Greatest Hits
2: met Astrid Philips.

0: vaak vroeger bij ons werd gespeeld. Mijn oudste zus dan, denk ik, had dat vooral op een MTV-cd'tje of zo staan. Deze Two's Princess van Spin Doctors. Zo wordt het bijna 3:20. Dat betekent dat ik hier dringend aan dat rad moet draaien, zodat dat gat van 3:15 ook opgevuld raakt met muziek. Eens kijken waarbij we kunnen aanbelanden. 1 letter van het alfabet graag. En het is de letter H geworden. Dat betekent dat jij daarmee aan de slag mag, hè. Een band of artiest met beginletter H. Bijvoorbeeld Hal en Oats. Jawel, ik ben blij dat ik er eentje gevonden heb. Ik vind het eigenlijk nooit gemakkelijk. Zo hoep, floep, direct dingen bedenken. Maar de H van Hal en Oats zou mogen. Maar kan je nog andere bands of artiesten bedenken met beginletter H waar je heel graag ook naar wil luisteren? Dan moet je het vooral doorsturen. Nu zelfs graag via onze app.
1: Schat, dat vind ik nu zo schoon huis.
2: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
1: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
2: Maar ja.
1: Oh my god.
2: Oh my god, bedoelt je?
1: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
2: Home my god.
1: Ja, je voelt het ook, hè?
2: Ja, ja, ja.
3: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Petegem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
4: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.

Somebody's Watching Me van Rockwell tot bijna 3:15. En ik merk dat we nog niet helemaal op dezelfde golflengte zitten. Dat is oké, dat is zeker en vast oké. Want de letter H, daarbij waren we uitgekomen. En ik had zelf Daryl Hall en John Oates aangeprezen. 0 keer binnengekomen. Maar ik snap het, je hebt gewoon ook zelf keiveel ideeën. Muziek of artiesten, alleszins artiesten of bands. Met beginletter H, ze zijn er heel wat, merk ik. Herman van Veen bijvoorbeeld, Hozier komt er binnen, Howard Jones, The Hermans, HDC, Henk Wijngaard, Hoobestank, Helene Fischer. Ja, Team Ochtend heeft daar zo'n dingetje mee, hè, want die heeft een nieuwe plaat uitgebracht en dat is blijkbaar redelijk loco, dat werk. Maar dat is voor op een ander keertje. Harry Styles kwam ook nog binnen, Hooverphonic, wat is er nog allemaal? Hart, Ozark Henry, niet Ozark Henry, maar wel Ozark Henry. En ook wel een paar keer Human League en die heeft het hier vandaag gehaald. De Human League hier vandaag met beginletter H, dus wel degelijk. Hè? En dat met Don't You Want Me.

Leek de Haag kan ook perfect nog bij deze Hotel California. Maar dan gaat het wel om de stomtitel natuurlijk. Hotel California, 6 minuten lang. De Eagles hier bij Joe.

6 voor 3 met Eagles en Hotel California. Heel goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe, waar ik nog één plaat kan draaien voor het nieuws van 3 met Michelle Branch. Dan nu die binnenkort, november, 6 november zelfs, wel degelijk nog eens nieuw werk uitbrengt met de herwerkingen dan van eerdere nummers. Everywhere and Back Again, zo gaat haar nieuwe EP heten. Michelle Branch hier nog met Santana en The Game.

0: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
1: Het is omdat het toevallig in dat platenkoffertje zat hoor. Zo hard aftellen naar dat laatste uurtje doe ik ook weer niet. Maar wel de final countdown, straks na het nieuws met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Constructieve begrotingsgesprekken tussen de topministers. Meer details over het busongeluk in Zwitserland. En Zelensky wil Poetin ontmoeten. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat liet minister van Economie Clara Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was al bij al goed, zegt collega Rob van Herk.
3: Al is er nu wel onderhuis toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarinval, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
2: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus nieuwe belastingen gekeken worden. Meer details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. En de Oekraïense president Zelensky is bereid om Russisch president Poetin te ontmoeten op de G20-top in Miami eind december. In december liever. Dat heeft hij gezegd in een interview. De Verenigde Staten lanceerden vorige week de onderhandelingen opnieuw om een einde te maken aan de oorlog. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben toen Kiev en Moskou bezocht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
1: En toch 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is een stevige ook meteen. 50 minuten namelijk op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar staat ook een defect voertuig. Nog eens 20 minuten op de E314 richting de grens met Nederland. Tussen Holsbeek en Tieltwingen. Brusselse buitenring dan, een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En ook nog aanschuiven op de A12, kwartier richting Antwerpen. Tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid.
4: Greatest Hits
5: met Astrid Philips.

vijf over drie met Europe en de Final Countdown. Ook wel een klein beetje voor al wie keihard uitkijkt en aftelt ook naar het concert van Céline Dion in Parijs. Ja, straks gaat het gebeuren. Om 19:30 staat ze daar voor het eerst met haar comeback tour. Daar gaat gehuild worden, dat kan niet anders. Daar gaat ook gelachen worden, want die is eigenlijk wel redelijk grappig hoor, die Céline Dion. Maar er gaat vooral onwaarschijnlijk hard meegezongen worden. Daar ben ik zeker van. Céline Dion, die komt er trouwens straks nog wel eens aan bij Kenneth straks na 6:00. Ik gooi er intussen nog wat andere toppers bij. We hebben er nog genoeg klaarstaan hoor. Met hier nu bijvoorbeeld al George Michael en die cover van Stevie Wonder, waarvoor hij in duet gaat dan met Mary J. Blige.

het stil van Portugal de Man tot 3:15. Ik heb daarnet een berichtje gekregen via de app van Christophe. Die zegt, ik ben aan het luisteren naar jullie normaal elke dag vanop mijn werkplek bij Sligro in Gent. Vanaf vandaag elke dag Joe vanuit Bodrum in Turkije. Dat het hier warm is, draai dus maar eens iets zwoels. Wat denk je, zwoel? Past daar bijvoorbeeld een Beyoncé onder met Crazy in Love? Die heb ik sowieso al klaarstaan. En ook dit hier... op een bepaalde manier misschien ook wel zwoel genoeg. Wie weet, ook voor jou. Rock the music met Love is a Drug.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
8: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
14: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
14: Verica Bank.
16: Dit is Joe.
17: Joe.
16: Good times.
17: Great music.

vorige vrijdag, toen waren we 4 september, was ook de 45ste verjaardag van deze crazy Beyoncé, still crazy in love ook. Het is 4:05, goedemiddag. Deze maand dan slecht nieuws binnengekregen voor alle fans, ook wel van Scorpions. Want die hebben eerder deze maand dus bekendgemaakt dat alle optredens voor de rest van het jaar niet zullen doorgaan wegens onvoorziene omstandigheden. De plaatjes kunnen we wel nog draaien, gelukkig. Ze komen er zo meteen aan naar Earth, Wind & Fire. Let's groove.

Send Me an Angel van de Scorpions. En toen kwam Kenneth Stevens ook binnen. Hij komt er straks ook aan na 4 uur hier bij Joe. En in die engelachtige sferen ook zo meteen Maria Magdalena van Sandra. Maar eerst nog eens even kijken naar de weg, naar de files. Er zijn er 4 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. 31 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar staat een defect voertuig nog steeds. E314 richting de grens met Nederland. 20 minuten extra tussen Holsbeek en Tieltwingen. Kwartier dan op de Brusselse buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En nog een kwartier op de E17 richting Antwerpen. Tussen Zwijndrecht en Antwerpen. Best.

0: Forever Young en zo lijkt het ook wel helemaal. Want ik zag daarnet nog in de krant dat de Flippo's, weet je nog wel, die gigantische rage uit de jaren 90, dat die Flippo's weer helemaal terug zijn. Maar het heet dan wel een beetje anders. Het zal niet mogen wegens rechten of zo. Het heet niet meer Flippo's, maar wel Diskies. En je kan die verkrijgen bij de Albert Heijn. En het is ook weer superplezant met allemaal van die schone prentjes van Disney-figuurtjes op. Ik ga mij moeten inhouden, denk ik. Zometeen muziek van Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel, leef beter.
12: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Mad at Work, Down Under. Sinds dat nieuwe seizoen hier doen we er een uurtje bij in het weekend. We gaan in het lang, in het breed. En dat doe ik zo meteen ook met de muziek. Dikke 5 minuten Red Hot Chili Peppers nog met Californication. En nu ook al Man at Work. ABBA liever bedoel ik. Ook al 4 minuten ABBA met Voulez-vous d'amour. En daarmee wens ik je vooral nog een zeer fijne zaterdagmiddag. Komt goed, hè, met Kenneth Stevens erbij. En ik hoor jou graag morgenmiddag opnieuw tussen 12 en 4.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Dit is jou. Ik persoonlijk, ik heb al enorm genoten van deze zaterdag. En ik hoop van jou hetzelfde. Met de muziek zit het goed. Zometeen Vanessa Paradis na nieuws van 4 met Bart de Meulemeester.
4: Goedemiddag. De minderjarige die in Gent dreigberichten stuurde, kent zijn straf. Constructieve begrotingsgesprekken tussen de topministers en zilver op het WK voor Emma Plasgaard. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook al een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clarin Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was al bij al goed, zegt collega Rob van Herk.
5: Al is er nu wel onderhuis toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarin Val, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
4: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus nieuwe belastingen gekeken moeten worden. Nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar vijfde medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
3: 3 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer verliest. Ik begin bij de langste, die staat op de Antwerpse ring en dat richting Nederland. 25 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Nederlandse grens dan, aanschuiven op de E314 tussen Holsbeek en Tieltwingen. 18 minuten erbij daar en op de Brusselse buitenring verlies je een kwartier, dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Er zijn nog een paar vertragingen, maar die duren minder dan 10 minuten.
6: Dit is Joe
2: met Kenneth Stevens.

Ze was niet alleen jarenlang samen met Johnny Depp. Ze was niet alleen het gezicht van Chanel in de 90s. Het was ook gewoon een zeer goede actrice en zangeres. Deze Vanessa Paradis en Be My Baby. One kiss is all it takes. Een fijne zaterdagnamiddag, 6 minuten over 4. Ik heb er al enorm van genoten hoor, van die zaterdag. En dat in de vorm van een gezellig terrasje en jawel, bijhorende aperol. Ik hoop van jou hetzelfde. Toffe zaterdag en bij uitbreiding een tof weekend.

onze vrienden van Queen. Wat zeg ik onze beste vrienden van Queen? En You're My Best Friend, een van de, hou je vast, 25 noteringen uit onze top 2000 van vorig jaar, de nummer 379. En binnenkort ga jij weer kunnen bepalen of die dit jaar in onze top 2000 hoger of lager gaat eindigen. En of dat die terug 25 noteringen krijgen en al die dingen, onze vrienden dus van Queen. Zometeen kan jij hiermee de muziek bepalen, zoals elke zaterdagnamiddag bij Joe. Dat doen we na Huey Lewis en de nieuws met Hip to be Square. En Vanessa Carlton, dit is nog eens 1000 Miles bij Joe.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En deze zondag is mijn gast DJ en zangeres Anouk Maton. Ik heb een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje, waarin ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
4: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor als je zelf telt.
8: Zal wel zijn.
7: Voor als je elke cent telt.
8: Zal zeker wel zijn.
7: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
8: Nee, van mijn padellenellenboog verlossen.
7: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
6: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: Verica Bank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
11: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
10: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
11: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
10: Aha, oké.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
16: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Ramen, deuren, verandas.
18: Leenaars aluminium.
19: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Rijnaars.

0: Shawn Mendes komt eraan bij Joe in het weekend met YYY.
1: Dit is Joe.
0: Maar eerst ga ik jou aan het werk zetten. Ja, het is weekend, ik weet het, maar toch zal er moeten gewerkt worden. Maar het is wel op een toffe manier hoor. Namelijk, via de Joe-app mag jij mij zometeen een muzikale suggestie doorsturen. Doen we altijd op zaterdagnamiddag hier bij Joe. Dan hangen de muziek vast aan één bepaald thema. En het is vandaag, ja, ik geef het eerlijk toe, ik heb het ook al gedaan, het moment om eens op café te gaan. Oké, bij mij was het een terrasje, maar ja, dat stellen we dan maar heel even gelijk. Want vandaag vindt voor de allereerste keer de Nationale Cafédag plaats. Over heel Vlaanderen zetten de cafés de hele dag hun beste beentje voor met leuke acties, met verrassingen en zoals altijd op café met heel veel sfeer. En zeg nu zelf, een café is geen café zonder goede muziek. Dus vandaag hangen wij de muziek op aan de Nationale Cafédag. En we starten in de 70s. Dus denk misschien aan die caféavonden van toen met de jukebox, met de toog, met de vrienden, gezellig moppen, tappen, misschien wel je eerste pint en daarbij je eerste liefde, hè? Wie weet het. De 70 songs die jij linkt aan de Nationale Cafédag van vandaag, die zijn meer dan welkom. Ja, Nationale Cafédag en 70s, dat kan alleen maar gezellig worden. Dus ik ben zeer benieuwd naar jouw suggesties.

0: Ik heb Whitney Houston voor je klaarstaan. Met een nummer dat een enorm dansnummer is, maar eigenlijk eerst als een rocksong werd geschreven. Je hoort hem na vier files waar hij nog 5 minuten of meer verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Nederland dan. Aanschuiven op de E314 tussen Holsbeek en Tieltwingen. Een kwartier erbij daar. De Brusselse buitenring dan. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem moet je er 13 minuten bij tellen. En de laatste vertraging duurt 7 minuten... en staat op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
1: Kenneth Stevens,

Het is vandaag Nationale Cafédag en dat gaan we linken aan muziek uit de jaren 70 zometeen. Rond 4:15 na Nick Kamen, I Promised Myself. Maar deze wil ik je toch al niet onthouden hoor.

0: Dit vind ik zo'n mooie suggestie van Carla uit Oostende. De Eagles en Tequila Sunrise. Zometeen alle andere inzendingen.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
3: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
2: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

Het was in het midden van de jaren 80 dat hij verscheen in een Levi's jeansbroeken reclame. Madonna ontdekte zijn stem en plots was daar Each Time You Break My Heart. Nick Kamen. We zaten in 1990 met deze I Promised Myself, een jaar of vijf dus na zijn grote doorbraak. Nationale Cafédag, als jij vandaag zit te genieten van een verfrissend drankje, van een lekkere cocktail, van een frisse pint of van een kava of een witte wijn op café, dan kan ik je alleen maar groot gelijk geven, want het is Nationale Cafédag en daar

0: La Das Song uit 1979. Dankjewel Linda om deze door te sturen.
1: Daar in dat kleine café aan de haven.
0: Dit was de suggestie van Mario.

ook al uit Nederland, net als Pierre Karner, Alexander Curly. Een nummer dat ontstaan is in Bangkok, want Curly die werkte destijds als KLM steward en hij was daar in Bangkok en heeft ondertussen deze geschreven. I will never drink again. En deze is een paar keer binnengekomen via de Joe-app, waarvoor een dikke dankjewel. We blijven plakken in Nederland en we gaan naar Eindhoven. Daar zijn deze van afkomstig. Bots en 7 dagen lang.

0: Als onze eigenste Karel Schmitz aan het luisteren is, dan heeft hij nu al een goede zaterdag dankzij zijn favoriete groep Toto. Nog eens hier bij Joe. Trouwens, Karel Schmitz, die hoor je hier elke weekdag tussen 1 en 4 bij Joe. Onder andere met zijn item De Schatkamer. Dan duikt hij het muziekarchief in en dan haalt hij een pareltje boven. En over pareltjes gesproken...
1: Ja, ja.
0: Dit is er ook zo een. Een disco-parel uit die heerlijke jaren 70. Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. En als je blijft hangen bij Joe, wat ik heel fijn zou vinden... dan hoor je zo meteen Jelly Roll and I'm Good. Hey.

0: Als jij wil genieten van de najaarszon, dan kan dat zo meteen met In Excess. Afkoelen kan dan weer met Madonna. Na het nieuws van 5 uur met Bart de Meulemeester.
1: Goedemiddag. Er is een Oekraïense soldaat in ons land gestorven. Komende weken opnieuw begrotingsgesprekken. En Emma Plasgaard pakt zilver op het WK zeilen. Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort collega Rob van Herk.
2: In tussentijd kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
1: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ook ontruimd. Er werd ook al een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Botté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
3: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
1: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. Nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. En in ons voetbal neemt SK Beveren het op tegen STVV. Aan het begin van de tweede helft staat het daar nog 0-0. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht kans op enkele buien. Minima dan rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag dan overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden. En het wordt ook zonniger.
0: Dat zijn mooie vooruitzichten. Dankjewel Bart. En dan gaan we nog eens kijken hoe het onderweg gaat. 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. De langste file staat richting Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Tieltwingen. Daar moet je er 12 minuten bij tellen. Brusselse buitenring dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. 8 minuten erbij, net als op die Brusselse binnenring. Ook 8 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En de laatste vertraging duurt 5 minuten en staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Berchem dus. 5 minuten erbij. Dat komt daar door een defect voertuig.
4: Dit is Joe.
5: Met Kenneth Stevens.

van ondertussen 28 jaar geleden. Madonna nog eens met Frozen. En die Frozen die staat in schril contrast met de hete zomer die Madonna heeft gehad. Heeft alles te maken natuurlijk met haar nieuwe album dat is uitgekomen. Confessions 2 heet dat. En dat zou nog eens voor een mooie nazomer kunnen zorgen. Want over 2 weken, op zondag 27 september, dan worden de MTV Video Music Awards uitgereikt. En Madonna die voert daar de lijst met nominaties aan. Met maar liefst 11 nominaties achter haar naam. Echt op de hielen gezeten door Taylor Swift. Zij heeft er 9. Dus ja, 2 pop-iconen die daar gaan strijden met elkaar om toch wel wat awards mee naar huis te krijgen. Kathleen uit Bornem die heeft me ondertussen ook een berichtje gestuurd. Zij wordt komende nacht 60. En dat moet gevierd worden natuurlijk. Dat gaan ze doen met heel veel vrienden, met heel veel familie erbij en met een danske te placeren. Misschien wel Dancing in the Moonlight. Gefeliciteerd nu al, hè, Kathleen, met je 60.

0: was een song over haar eigen hometown. Nutbush, Tennessee, in Amerika natuurlijk. Hè. Tante Tina Turner en Ike Turner erbij. Nutbush, City Limits, we zaten eind jaren 70. En van het einde van de 70's, zometeen spiksplinternieuwe en gloednieuwe muziek van Bruno Mars.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: This is true.
7: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
9: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
8: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
10: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica Bank.

Ja, wat heeft Bruno Mars toch altijd fantastische muziek, hè? On My Soul, zo heet zijn nieuwe single. En die hoor je hier regelmatig bij Joe. Ben je fan van de muziek van Bruno Mars? Dan moet je vanavond misschien wel tussen 8 en middernacht ook eens luisteren naar Saturday Night Fever. Niet alleen met soul, maar ook met disco, met funk, met dansbare tunes. Ideaal eigenlijk voor de zaterdagavond. Maar nu is het zaterdagnamiddag en ga ik jou weer aan het werk zetten, want vandaag wordt de eerste nationale cafédag gevierd. Om even op de kaart te zetten, helaas, dat er een pak cafés aan het verdwijnen zijn, maar dat een café niet, of toch wel veel meer is dan alleen een plek waar je iets kan drinken en vooral ook een sociale rol heeft. Dat is dus die nationale cafédag. Die is deze ochtend om 9 uur al gestart in Genk en straks over iets meer dan een half uur, om 6 uur, dan is er de allereerste tournee nationaal. En misschien moet je daar ook maar aan deelnemen. Met gelijk welk drankje is klinken op het weekend en klinken op die nationale cafédag van vandaag. En we hangen er ook de muziek aan op. Daarnet zaten we al in de 70s met Bots en 7 dagen lang. Ik ben benieuwd bij welke muziek uit de jaren 80 we nu gaan uitkomen. Je hebt tijd tot ongeveer 5:40 om door te sturen. En dan pik ik er een toffe 80s plaat uit, gelinkt aan de Nationale Cafédag.

0: files staan er momenteel op onze snelwegen. Richting Nederland op de E314 verlies je 10 minuten tussen Holsbeek en Tieltwingen. Op de Brusselse buitenring is het aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, ook daar 10 minuten erbij. En op de Brusselse binnenring ben je nog 8 minuten kwijt. En dat tussen Groot-Bijgaarde en Jetten.
1: Kenneth Stevens.

We zaten in de eerste helft van de jaren 80 met Lionel Richie van het album Can't Slow Down. En dat was wel duidelijk dat hij niet kon stilzitten met die All Night Long nog eens bij Joe. Het was een van de grootste solo-hits van Lionel Richie. En dat na zijn periode bij de Commodores natuurlijk. En nu epische muziek. En dat zijn we gewoon van Chris Martin en zijn mama. Dit is Coldplay bij Joe. Dit is Paradise.

0: Vanavond bij VTM reist Brad Pitt met een bullet train vol gemotiveerde moordenaars. En bij VTM 2 vliegen de pijlen als kogels in de blokletter Flanders Darts Trophy. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
8: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

van Snap natuurlijk. Deze zaterdag 12 september die gaat de geschiedenisboeken ingaan als de allereerste dag waarop de Nationale Cafédag werd gehouden. En over iets minder dan een kwartier, zo meteen om 6 uur, dan gaat ook de allereerste Tournée Nationale plaatsvinden. Dat is een moment waarop heel veel cafés, bijna 2000 cafés, deelnemende kroegen in Vlaanderen gaan deelnemen. En ze gaan samen het glas heffen. Dat gebeurt dus om 6 uur bij de Tournée Nationale. En dat kan bijvoorbeeld met een wijntje erbij. Aurélie had deze doorgestuurd, die van UB40 en Red Red Wine. Voor de koffiedrinkers op café. Van VOF De Kunst. Dankjewel Mark om deze door te sturen. En Sandra die legde de link tussen de Nationale Cafédag en Cocktail. De film met Tom Cruise uit de 80's. En daar kwam deze uit. Kokomo en de Beach Boys. Maar ik ga voor de suggestie van Linda. Zij denkt beter om 6 uur wordt het glas gehoffen. Dat kan met een happy hour.

nieuwe muziek bij Joe. Jonas Blue en Edge of Desire. Ja, de zomer van 2026 was en is nog altijd een hele goeie als het aankomt op vlak van nieuwe muziek die je net te horen kreeg. Miley Cyrus hoor je over 3 minuten na deze Roxette.

0: Bundels van Crevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op crevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Crevel, leef beter. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Het is een beetje een wisselvallige dag. Hè? Een beetje wolkjes, een beetje zon, maar zometeen gaat hij zeker en vast schijnen. Met Casey en de Sunshine Band na U2 en het nieuws van 6 uur met Bart.
3: Goedenavond. Er is een Oekraïense soldaat in ons land gestorven. De komende weken staat er weer begrotingsoverleg gepland. En Mika Landa wint de koninginnenrit in de Vuelta. Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort collega Rob van Herk.
4: Intussen kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten, om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
3: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta nog op het programma. In ons voetbal heeft SK Beveren gewonnen van STVV. Het werd 2-0. In de stand komt Beveren zo op de 8e plaats. STVV is nu 10e. En Formule 1 dan? Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor de WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. En op dit moment gaat Tournee Nationaal van start. Dat betekent dat er in heel Vlaanderen gratis pintjes getapt worden. Het maakt deel uit van de Nationale Cafédag. Dat is een initiatief om onze cafécultuur levend te houden. Je hoort de organisator Ben Moeling.
5: Het is gewoon superbelangrijk dat wij onze cafés eindelijk eens de aandacht geven die dat ze echt verdienen. We moeten ons er echt heel bewust van zijn, want onze maatschappij wordt altijd maar meer individualistisch. Veel mensen zitten in isolement. Er zijn heel veel eenzame mensen, heel veel singles. En voor die mensen... En voor iedereen natuurlijk is zo'n café wel essentieel voor onze mentale gezondheid.
3: Café-uitbaters hebben het ook steeds moeilijker. Elke dag verdwijnt er in ons land 1 café. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima dan tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
2: 6:02, er staan nog 4 files op onze snelwegen, waar je toch net iets meer kwijt bent dan 5 minuten. De langste file richting Antwerpen staat hier. Op de A12 ter hoogte van Wilrijk moet je er dus 12 minuten bij tellen. Dat komt daardoor een ongeval. En dan de andere vertragingen. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 10 minuten erbij. Op de Brusselse binnenring schuif je 5 minuten aan, dat tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En de laatste vertraging die staat richting Nederland op de E314. Tussen Aarschot en Tieltwingen moet je er 5 minuten bij tellen.
6: Dit is Joe.
1: Met Kenneth Stevens.

Sandra die stuurt via de app van Joe dat ze al in de mood aan het komen is voor haar feestje vanavond. En dat dankzij de muziek die ze hier hoort. Casey en de Sunshine Band zal er voor iets tussen zitten, denk ik. En dat feestje, dat is het vieren van de 45ste verjaardag van haar allerbeste vriendin. Ik wens je een hele fijne avond. Sowieso ook aan jou een hele fijne zaterdagavond. Met zometeen Mr. Mister na nieuwe muziek van Stella Lefty.

0: heerlijke wegdroommuziek uit de jaren 80. Mr. Mister en Broken Wings. En daarvoor nieuwe muziek van Stella Lefty en Boston. En net op dat moment stuurde Erika een berichtje via de Joe-app. Hey Kenneth, wij luisteren nu naar het liedje Boston. En dat terwijl we op weg zijn van Boston naar Cape Cod. Wij zijn 3 weken geleden naar Boston verhuisd. Maar we blijven trouw aan Joe. Wauw, wauw, wauw. Wat een mooie stap heeft Erika in haar leven gezet. En ondertussen toch Joe meenemen waar je ook bent ter wereld. Heerlijk is dat. Ik hoop dat je er snel een thuis kan van maken daar, Erika. En zeer fijn dat je luistert. Over 3 minuten, Ace of Base.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
2: En deze zondag is mijn gast DJ en zangeres Anouk Maton. Ik heb een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje, waarin ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
3: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de 3 verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
7: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
5: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
7: Maar ja.
5: Oh my god.
7: Oh my god, bedoelt je?
5: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
7: Home my god.
5: Ja, je voelt het ook, hè?
7: Ja, ja, ja.
3: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Petegem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Ramen, deuren, veranda's?
13: Lijnaars Aluminium.
14: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.

originele versie van deze Don't Turn Around was geen grote hit voor Tina Turner. Ja, het was het B-kantje van Typical Male. Maar onder andere voor Aswad en Ace of Base scoorde hiermee wel deze Don't Turn Around. We gaan weer eens kijken naar ons thema van vandaag. En dat is de Nationale Cafédag die gevierd wordt. De 70s en de 80s die hebben we al gehad. Dus we shuffelen door naar de jaren 90. En dat is ook wel leuk. Bernard is al aan het meedenken. Die stuurde ongeveer 10 minuten geleden. Hey Kenneth, hierbij al mijn 90s keuzes voor de themanummers van vandaag. Want zo meteen gaan we eten. Allee, we blijven wel luisteren naar Joe. Hè? Maar tijdens het eten gaat hij zijn suggesties niet doorsturen. Hoe goed is dat? Dankjewel Bernard. Maar het is dus aan iedereen weer hè, om die Joe-app te openen en jaren 90 songs door te sturen in ons thema van vandaag. En dat is de Nationale Cafédag.

0: Vanavond is het zover. Vanavond begint Céline Dion eraan.
1: Kenneth Stevens.
0: Aan een reeks van optredens om u tegen te zeggen. Het zijn er echt ondertussen al bijzonder veel en ook volgend jaar. Céline Dion, ze komt eraan met Because You Love Me. Na deze van J-Lo.

0: Parijs gaat zijn. Céline Dion en Because You Love Me. Ze staat vanavond in Parijs voor haar eerste van 26 geplande concerten. Het eerste full concert opnieuw van Céline Dion in jaren. Straks om 7 uur in VTM Nieuws gaat er ook een reportage over haar in zitten. En over de fans die er natuurlijk al uren en uren staan aan te schuiven. Onderweg, Elena Miles.
1: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk van...

0: Koper en toch zo goed als nieuw.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.

jij een rustige zaterdagavond hebt gepland, dan is dit wel misschien een mooi muzikaal begin van die chille zaterdagavond. Maar misschien ga jij ook mee op de vibe. En die vibe vandaag is de Nationale Cafédag. En wij zijn op zoek naar muziek uit de 90s. En die is binnengekomen hoor, via de Joe-app. Het gaat hier niet alleen over bier, het gaat hier over vodka, zelfs over whisky bij deze uit 1997. Chumbawamba en Tuff Thumping. Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allebei. Zeg je cafés in België, dan zeg je kroegen in Nederland. En zeg je kroegen in Amsterdam, dan zeg je André Hazes natuurlijk. Hè. Zij gelooft in mij, werd doorgestuurd door Bernard. Bernard, dankjewel. Maar we gaan voor de fijne suggestie van Gwen. Want als je ook een café zegt, dan moet je ook aan een terrasje denken natuurlijk. En als je het over terrassen hebt, dan zeg je Bart Kael in de jaren 90. We gaan nog eens naar Rome. En daar zijn er veel hoor. Dit is nog eens 1000 terrassen in Rome.

We staan aan het begin van de zaterdagavond en dat het een bijzonder mooie zaterdagavond mag worden. Wat zijn jouw plannen? Je mag ze altijd delen met mij. Ik ben behoorlijk benieuwd en nieuwsgierig aangelegd. Dat kan gewoon via de Joe-app tijdens Soul Sister en nu de Bangles. Manic Monday.

0: komen hele toffe dingen binnen via de app van Joe. Hele fijne zaterdagavond plannen. En ik ga er de muziek op aanpassen. Zometeen tussen 7 en 8. Op die heerlijke zaterdagavond. Met onder andere Dr. Alban, Belinda Carlisle en ook Bryan Adams. In de playlist dadelijk.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
5: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
4: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
8: Dit is Joe! Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond. De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
10: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is. Of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
9: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. Straks is het grote moment daar voor duizenden fans van zangeres Céline Dion. Dan start het eerste optreden van haar comeback in Parijs. Dion leidt aan het stiff person syndroom, een spierziekte waardoor ze ook niet meer kon zingen. De afgelopen jaren moest ze alle concerten afzeggen, maar nu is ze terug. En ook deze fans kijken daar naar uit.
11: Ja, ze lijkt in vorm wel, hè? Ja, ziet er goed uit. Knap, gemotiveerd, enthousiast. Vanavond komt het sowieso goed, maar ik ben wel blij dat we voor vanavond tickets hebben. Je weet maar nooit wat er gebeurt.
12: Ik denk dat het allemaal goed komt. Ik heb er vertrouwen in. Ik ben al een grote fan sinds ik bij de buurvrouw, toen ik 8 jaar oud was, zat ik al op Céline Dion door de woonkamer te dansen. Dus het is, zit er al lang in.
9: Na vanavond volgen er nog 25 concerten. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement en is zo goed als zeker de eindwinnaar. Want morgen wordt de laatste rit in de Vuelta gereden. In ons voetbal heeft SK Beveren gewonnen van STVV. Het werd 2-0. In de stand komt Beveren zo op de 8e plaats. STVV is 10e. En dan nog Formule 1. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
0: 2 vertragingen nog op onze snelwegen. Richting Nederland op de E314 ben je tussen Aarschot en Tieltwingen 7 minuten kwijt. En op de Brusselse buitenring moet je aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar moet je er 6 minuten bij tellen.
8: Dit is Joe.
4: Met Kenneth Stevens.

Koen en Chris, ze hebben heel veel fijne feestnummers. Maar dit moet toch wel het mooiste kippenvelnummer zijn. Passie, nog eens bij Joe. Dankjewel voor het delen van jouw zaterdagavondplannen. Aurélie, die heeft een spelletjesavond met vrienden. Daar gaat Dungeons & Dragons gespeeld worden. Voor Erik is zaterdagavond altijd dansavond. Dan gaat hij swingen, stuurt hij. Maar dan wel het dansen, voor alle duidelijkheid. En Geert, die zegt... Joe, die houdt ons gezelschap op de terugweg van een weekje Ardèche. Dat zijn allemaal hele fijne zaterdagavonddingen. Jean-Paul die stuurt ook nog dat hij nog eens naar de promenade gaat in de stad. Want het is momenteel een heerlijke 26 graden. Ja, dat zal wel in Benidorm. Dit is Laureen.

0: Bij Martien is het van meezingen achter het stuur en misschien ook wel meetikken op het stuur. Want ze zijn onderweg vanuit Puglia, Zuid-Italië, 2005 kilometer terug naar huis. En dat met Joe op de achtergrond, maker voorgrond van Martien. En dan gaat die rit nog veel vlugger verlopen. Maar houd veilig natuurlijk. Hè. Ondertussen laat Bernard ook weten dat de kipfilet, de handgesneden frietjes en de eigen champignonsaus er ook in zitten. En Sabine die vraagt naar mijn plannen. Wel Sabine, mijn plannen zijn ook meteen mijn favoriete hobby. En dat is, nee, niet sporten, dat is eten. Ik ga straks op restaurant. Het zal Thais worden vanavond, Sabine. Ik heb jouw hulp nodig, want we zijn al de 70s, de 80s en de 90s gepasseerd. Wat betreft ons thema van vandaag, Nationale Cafédag. Dat is het vandaag en dat is ook meteen ons kapstokje om er muziek aan te hangen. Maar nu in het laatste uur laten we de decennia los. We blijven wel bij ons thema dus, Nationale Cafédag. En daarnet om 6 uur was er ook nog eens Tournée Nationaal in bijna 2000 cafés. Maar welke muziek gaan we daar nu aan ophangen? En je mag echt van de 60s tot en met vandaag denken. Stuur maar door via de Joe-app en zometeen krijg je Texas.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

is ondertussen rustig geworden onderweg. Nog maar één file op onze snelwegen. Een kleine vertraging op de E314 richting Nederland. Tussen Aarschot en Tieltwingen. 5 minuten erbij daar. Kenneth Stevens.

0: als jij fan bent van muziek uit de 60s, dan kan ik je met heel veel plezier Joe Gold aanraden, waar je het beste uit de jaren 60, 70 en 80 hoort. JoeGold.be of in je Joe-app, daar kan je luisteren naar onze collega Raf van Brussel onder andere. Zometeen ga ik er eentje uitnemen uit die vele toffe suggesties die zijn binnengekomen. Van onder andere Ilse, Can't Fight the Moonlight sturen zij door. Van Coyote Ugly, ook Roos die stuurde nog een suggestie voor onze nationale cafédag. Dat het vandaag voor de allereerste keer is. Daar in dat kleine café aan de haven, dat zou ook een goeie zijn natuurlijk. Ingrid die stuurt Catastrofe. Zuipen, zuipen, dat kan ik goed. Of wordt het toch nog een andere? Ja, dat ga je zo meteen ontdekken. Dit is
1: Joe. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op Volkswagen-bedrijfsvoertuigen.

Ja, dit is punten scoren, mannetjes. Als je dit vanavond nog tegen je man, je vrouw, je partner, je lief, je vriend, je vriendin kan zeggen, you're still the one. En met een beetje geluk krijg je dan als antwoord, you're hungry like the wolf. En ja, de rest van de avond, die belooft dan wel spectaculair te worden. Dit is The Rand.

Een zaterdagavondplan bezorgen in de vorm van zeer veel fijne muziek de komende 4 uur met Saturday Night Fever. De beste soul, disco, funk en dansbare tunes die komen eraan. Onder andere met Crystal Waters, The Jacksons en The Temptations. Fijne zaterdagavond.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En deze zondag is mijn gast DJ en zangeres Anouk Maton. Ik heb een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje, waarin ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Dit is Joe.
0: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
5: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan. En dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
4: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk. De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons, onze nationale mannenploeg, hun 2e groepswedstrijd verloren. Het werd 2-3 tegen Finland. De Dragons nemen het volgende week nog op tegen Estland, Denemarken en Servië. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
2: Saturday Night Fever.

0: Snap aan de Rat Race. En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En deze zondag is mijn gast DJ en zangeres Anouk Maton. Ik heb een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje, waarin ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anouk Maton.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo.

0: van 9 uur.
1: Een goeie avond. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. De toeschouwers liepen geen gevaar. Journaliste Tanita de Meij is voor ons ter plaatse.
2: Het is namelijk misgelopen met een ex met paragliders. Die hadden allemaal vuurwerk mee. Het was best wel indrukwekkend, maar het is dus duidelijk misgelopen. Er zijn waarschijnlijk pijlen slecht terechtgekomen en er zijn dus 3 verschillende branden ontstaan. Ik zie hier de brandweer hier massaal aanwezig is, die nog massaal ook aan het toestromen is.
1: Intussen is de brand wel geblust. Er staat nog een droneshow gepland en die kan gewoon doorgaan. Voetbal, Westerlo heeft gewonnen van Standaard. Het werd 4-2. Westerlo leek nogthans op weg naar een 2-0 zege. Maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong volledig uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats. Standaard blijft 6e. En op het EK volleybal hebben de Red Dragons, onze nationale mannenploeg is dat, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 2-3 tegen Finland. De Dragons nemen het volgende week nog op tegen Estland, Denemarken en Servië. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan. Saturday Night Fever.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld, zegt professor internationale politiek David Krikkemans.
2: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat één à twee weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
1: In Hechtel-Exel in Limburg was een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. Daar was ook vuurwerk bij en daar is het fout gelopen. De show moest door de brand stilgelegd worden. De toeschouwers liepen geen gevaar. Het vuur is intussen ook geblust. Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
3: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan en dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
1: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk. En voetbal, Westerlo heeft gewonnen van Standaard. Het werd 4-2. Westerlo leek nogthans op weg naar een 2-0 zege, maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats, Standaard blijft 6e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en dan wordt het ook zonniger. Saturday Night Fever.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond. De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
2: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat één à twee weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
1: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen het extreemrechtse AfD. Onder meer in Düsseldorf, Hamburg, Berlijn en München kwamen mensen op straat. AfD won vorige week de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, met veel verontwaardiging tot gevolg. De AfD-tak daar werd 3 jaar geleden al officieel als extremistisch bestempeld. En in ons voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van Lommel SK. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
3: Saturday Night Fever.

0: Nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Opnieuw is er een drone gespot in de buurt van Brussels Airport, voor de tweede avond op rij al. Nu werd de drone ook gedetecteerd met apparatuur van luchtverkeersleider Skies. Gisteravond werd de landingsbaan zo'n half uur gesloten, omdat er ook al een drone werd gespot. Of de beide incidenten met elkaar gelinkt zijn, is niet duidelijk. Ook over de bestuurder of waar de drones vandaan kwamen, is geen duidelijkheid. Er loopt wel een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket. De trein ontspoorde gisteravond. Aan boord zaten 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar zijn dus geen aanwijzingen voor. En in ons voetbal heeft Union gemakkelijk gewonnen van Lommel SK. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.